0: Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.
1: I am like I'm warm again.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De regio Parijs heeft zaterdagavond het openbaar vervoer per bus stopgezet vanwege ongeregeldheden. Railschoppers maken het voor personeel en reizigers onmogelijk om veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen, wat leidde tot feestvirus op straat. Franse media melden dat dit gepaard ging met vuurwerk, brandjes en schermutselingen met de politie. Zeker 45 mensen zijn aangehouden en 2 agenten raakten gewond. De ergste ongeregeldheden vonden plaats rond het stadion van Paris Saint-Germain in Boulogne-Billancourt. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zijn er schermutselingen geweest in Parijs. Bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt heeft de oproerpolitie ingegrepen en aanhoudingen verricht. Supporters hebben barricades opgericht in een poging het stadion binnen te komen. PSG won de wedstrijd die in Boedapest plaatsvond na strafschoppen en behaalde zo de titel voor de 2e keer op rij. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord, wat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes naar de politie. Politiebureaus hebben geen informatie over de oorzaak en er zijn geen noodoproepen ontvangen. Een meteoroloog van de nieuwszender NBC vermoedt dat het een meteoriet was die explodeerde bij binnenkomst in de atmosfeer. In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht vanwege stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur en hagelstenen van ongeveer 1 centimeter vallen. Plaatselijk kan het 20 tot 30 mm regen neerslaan. De waarschuwing geldt van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in plaats van de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten mogelijk op woensdag een Amerika is terug bijeenkomst wil houden op de National Mall in Washington. Dit besluit volgt op het afzeggen van optredens door verschillende artiesten om politieke redenen. Trump wil zelf een belangrijke toespraak houden tijdens het evenement dat gepland staat van 25 juni tot en met 10 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De regio Parijs heeft zaterdagavond het openbaar vervoer per bus stopgezet vanwege ongeregeldheden. Railschoppers maken het voor personeel en reizigers onmogelijk om veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen, wat leidde tot feestvirus op straat. Franse media melden dat dit gepaard ging met vuurwerk, brandjes en schermutselingen met de politie. Zeker 45 mensen zijn aangehouden en 2 agenten raakten gewond. De ergste ongeregeldheden vonden plaats rond het stadion van Paris Saint-Germain in Boulogne-Billancourt. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zijn er schermutselingen geweest in Parijs. Bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt heeft de oproerpolitie ingegrepen en aanhoudingen verricht. Supporters hebben barricades opgericht in een poging het stadion binnen te komen. PSG won de wedstrijd die in Boedapest plaatsvond na strafschoppen en behaalde zo de titel voor de 2e keer op rij. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord, wat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes naar de politie. Politiebureaus hebben geen informatie over de oorzaak en er zijn geen noodoproepen ontvangen. Een meteoroloog van de nieuwszender NBC vermoedt dat het een meteoriet was die explodeerde bij binnenkomst in de atmosfeer. In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht vanwege stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur en hagelstenen van ongeveer 1 centimeter vallen. Plaatselijk kan het 20 tot 30 mm regen neerslaan. De waarschuwing geldt van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in plaats van de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten mogelijk op woensdag een Amerika is terug bijeenkomst wil houden op de National Mall in Washington. Dit besluit volgt op het afzeggen van optredens door verschillende artiesten om politieke redenen. Trump wil zelf een belangrijke toespraak houden tijdens het evenement dat gepland staat van 25 juni tot en met 10 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De regio Parijs heeft zaterdagavond het openbaar vervoer per bus stopgezet vanwege ongeregeldheden. Railschoppers maken het voor personeel en reizigers onmogelijk om veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen, wat leidde tot feestvierers op straat. Franse media melden dat dit gepaard ging met vuurwerk, brandjes en schermutselingen met de politie. Zeker 45 mensen zijn aangehouden en 2 agenten raakten gewond. De ergste ongeregeldheden vonden plaats rond het stadion van Paris Saint-Germain in Boulogne-Billancourt. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zijn er schermutselingen geweest in Parijs. Bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt heeft de oproerpolitie ingegrepen en aanhoudingen verricht. Supporters hebben barricades opgericht in een poging het stadion binnen te komen. PSG won de wedstrijd, die in Boedapest plaatsvond, na strafschoppen en behaalde zo de titel voor de 2e keer op rij. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord, wat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes naar de politie. Politiebureaus hebben geen informatie over de oorzaak en er zijn geen noodoproepen ontvangen. Een meteoroloog van de nieuwszender NBC vermoedt dat het een meteoriet was die explodeerde bij binnenkomst in de atmosfeer. In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht vanwege stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur en hagelstenen van ongeveer 1 centimeter vallen. Plaatselijk kan het 20 tot 30 mm regen neerslaan. De waarschuwing geldt van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in plaats van de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten mogelijk op woensdag een Amerika is terug bijeenkomst wil houden op de National Mall in Washington. Dit besluit volgt op het afzeggen van optredens door verschillende artiesten om politieke redenen. Trump wil zelf een belangrijke toespraak houden tijdens het evenement dat gepland staat van 25 juni tot en met 10 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De regio Parijs heeft zaterdagavond het openbaar vervoer per bus stopgezet vanwege ongeregeldheden. Railschoppers maken het voor personeel en reizigers onmogelijk om veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen, wat leidde tot feestvirus op straat. Franse media melden dat dit gepaard ging met vuurwerk, brandjes en schermutselingen met de politie. Zeker 45 mensen zijn aangehouden en 2 agenten raakten gewond. De ergste ongeregeldheden vonden plaats rond het stadion van Paris Saint-Germain in Boulogne-Billancourt. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zijn er schermutselingen geweest in Parijs. Bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt heeft de oproerpolitie ingegrepen en aanhoudingen verricht. Supporters hebben barricades opgericht in een poging het stadion binnen te komen. PSG won de wedstrijd die in Boedapest plaatsvond na strafschoppen en behaalde zo de titel voor de 2e keer op rij. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord, wat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes naar de politie. Politiebureaus hebben geen informatie over de oorzaak en er zijn geen noodoproepen ontvangen. Een meteoroloog van de nieuwszender NBC vermoedt dat het een meteoriet was die explodeerde bij binnenkomst in de atmosfeer. In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht vanwege stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur en hagelstenen van ongeveer 1 centimeter vallen. Plaatselijk kan het 20 tot 30 mm regen neerslaan. De waarschuwing geldt van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in plaats van de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten mogelijk op woensdag een Amerika is terug bijeenkomst wil houden op de National Mall in Washington. Dit besluit volgt op het afzeggen van optredens door verschillende artiesten om politieke redenen. Trump wil zelf een belangrijke toespraak houden tijdens het evenement dat gepland staat van 25 juni tot en met 10 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De regio Parijs heeft zaterdagavond het openbaar vervoer per bus stopgezet vanwege ongeregeldheden. Railschoppers maken het voor personeel en reizigers onmogelijk om veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen, wat leidde tot feestvierers op straat. Franse media melden dat dit gepaard ging met vuurwerk, brandjes en schermutselingen met de politie. Zeker 45 mensen zijn aangehouden en 2 agenten raakten gewond. De ergste ongeregeldheden vonden plaats rond het stadion van Paris Saint-Germain in Boulogne-Billancourt. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zijn er schermutselingen geweest in Parijs. Bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt heeft de oproerpolitie ingegrepen en aanhoudingen verricht. Supporters hebben barricades opgericht in een poging het stadion binnen te komen. PSG won de wedstrijd, die in Boedapest plaatsvond, na strafschoppen en behaalde zo de titel voor de 2e keer op rij. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord, wat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes naar de politie. Politiebureaus hebben geen informatie over de oorzaak en er zijn geen noodoproepen ontvangen. Een meteoroloog van de nieuwszender NBC vermoedt dat het een meteoriet was die explodeerde bij binnenkomst in de atmosfeer. In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht vanwege stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur en hagelstenen van ongeveer 1 centimeter vallen. Plaatselijk kan het 20 tot 30 mm regen neerslaan. De waarschuwing geldt van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in plaats van de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten mogelijk op woensdag een Amerika is terug bijeenkomst wil houden op de National Mall in Washington. Dit besluit volgt op het afzeggen van optredens door verschillende artiesten om politieke redenen. Trump wil zelf een belangrijke toespraak houden tijdens het evenement dat gepland staat van 25 juni tot en met 10 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De regio Parijs heeft zaterdagavond het openbaar vervoer per bus stopgezet vanwege ongeregeldheden. Railschoppers maken het voor personeel en reizigers onmogelijk om veilig te rijden. De Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen, wat leidde tot feestvierers op straat. Franse media melden dat dit gepaard ging met vuurwerk, brandjes en schermutselingen met de politie. Zeker 45 mensen zijn aangehouden en 2 agenten raakten gewond. De ergste ongeregeldheden vonden plaats rond het stadion van Paris Saint-Germain in Boulogne-Billancourt. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal zijn er schermutselingen geweest in Parijs. Bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt heeft de oproerpolitie ingegrepen en aanhoudingen verricht. Supporters hebben barricades opgericht in een poging het stadion binnen te komen. PSG won de wedstrijd die in Boedapest plaatsvond na strafschoppen en behaalde zo de titel voor de 2e keer op rij. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord, wat leidde tot een stortvloed aan telefoontjes naar de politie. Politiebureaus hebben geen informatie over de oorzaak en er zijn geen noodoproepen ontvangen. Een meteoroloog van de nieuwszender NBC vermoedt dat het een meteoriet was die explodeerde bij binnenkomst in de atmosfeer. In Noord-Brabant en Limburg is zaterdagavond code geel van kracht vanwege stevige onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kunnen windstoten tot 60 km per uur en hagelstenen van ongeveer 1 centimeter vallen. Plaatselijk kan het 20 tot 30 mm regen neerslaan. De waarschuwing geldt van 9 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in plaats van de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten mogelijk op woensdag een Amerika is terug bijeenkomst wil houden op de National Mall in Washington. Dit besluit volgt op het afzeggen van optredens door verschillende artiesten om politieke redenen. Trump wil zelf een belangrijke toespraak houden tijdens het evenement dat gepland staat van 25 juni tot en met 10 juli. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs roept op tot een verbod op bijeenkomsten op de Champs-Élysées ter gelegenheid van de bekerwinst van Paris Saint-Germain. Na de overwinning op Arsenal in de Champions League finale ontstonden er rellen en werden honderden mensen gearresteerd. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog en vraagt om maatregelen om dodelijke slachtoffers te voorkomen. In aanloop naar en tijdens de 4e editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag van meer dan €320.000 opgehaald. Bij de Mars in Rotterdam, waaraan bijna 2.300 deelnemers meededen, werd aandacht gevraagd voor straatintimidatie en seksueel geweld. De Mars verliep zonder incidenten. Het ingezamelde geld gaat naar een programma van Plan International voor de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen. Het Israëlische leger heeft aangekondigd zijn grondoperaties in het zuiden van Libanon uit te breiden. De operatie in Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki is enkele dagen geleden begonnen. Grondtroepen zijn de Litani-rivier overgestoken en trekken verder op. Israël voert ook luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon. Premier Nawaf Salam van Libanon veroordeelt de escalatie door Israël. Geen output. De Amerikaanse president Donald Trump heeft geprobeerd om voorwaarden van een voorgestelde deal met Iran te wijzigen. Volgens Amerikaanse media gaat het om aanscherpingen van de voorwaarden die naar Iran zijn opgestuurd. Trump wil de belangrijke delen van de overeenkomst versterken, waaronder het nucleaire materiaal van Iran. Tijdens een bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis nam hij echter geen besluit. Nieuwe aanpassingen kunnen de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran vertragen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Hier zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In de nacht van zaterdag op zondag hebben 60 asielzoekers in de nachtopvang in Warffum geslapen, volgens een woordvoerster van het Rode Kruis. Dit is een stijging ten opzichte van de 34 mensen die een nacht eerder werden opgevangen. Twee mensen hebben vrijwillig op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel doorgebracht. De gemeente Het Hoge Land regelt extra nachtopvang voor asielzoekers zonder plek in Ter Apel. Komende nacht is de laatste mogelijkheid voor opvang in Warffum. De woordvoerster van het Rode Kruis noemt de situatie mensonterend en vraagt om een structurele oplossing. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs roept op tot een verbod op bijeenkomst op de Champs-Élysées ter gelegenheid van de bekerwinst van Paris Saint-Germain. Na de overwinning op Arsenal in de Champions League finale ontstonden er rellen en werden honderden mensen gearresteerd. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog en vraagt om maatregelen om dodelijke slachtoffers te voorkomen. In aanloop naar en tijdens de vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag van meer dan €320.000 opgehaald. Bij de Mars in Rotterdam, waaraan bijna 2.300 deelnemers meededen, werd aandacht gevraagd voor straatintimidatie en seksueel geweld. De Mars verliep zonder incidenten. Het ingezamelde geld gaat naar een programma van Plan International voor de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen. Het Israëlische leger heeft aangekondigd zijn grondoperaties in het zuiden van Libanon uit te breiden. De operatie in Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki is enkele dagen geleden begonnen. Grondtroepen zijn de Litani-rivier overgestoken en trekken verderop. Israël voert ook luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon. Premier Nawaf Salam van Libanon veroordeelt de escalatie door Israël. Geen output. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Hallo?
1: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
0: Hi Tina.
1: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
0: Oké.
1: Je hypotheek is goedgekeurd.
0: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
2: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
3: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
2: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
4: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In de nacht van zaterdag op zondag hebben 60 asielzoekers in de nachtopvang in Warffum geslapen, volgens een woordvoerster van het Rode Kruis. Dit is een stijging ten opzichte van de 34 mensen die een nacht eerder werden opgevangen. Twee mensen hebben vrijwillig op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel doorgebracht. De gemeente Het Hoge Land regelt extra nachtopvang voor asielzoekers zonder plek in Ter Apel. Komende nacht is de laatste mogelijkheid voor opvang in Warffum. De woordvoerster van het Rode Kruis noemt de situatie mensonterend en vraagt om een structurele oplossing. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs roept op tot een verbod op bijeenkomst op de Champs-Élysées ter gelegenheid van de bekerwinst van Paris Saint-Germain. Na de overwinning op Arsenal in de Champions League finale ontstonden er rellen en werden honderden mensen gearresteerd. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog en vraagt om maatregelen om dodelijke slachtoffers te voorkomen. In aanloop naar en tijdens de vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag van meer dan €320.000 opgehaald. Bij de Mars in Rotterdam, waaraan bijna 2.300 deelnemers meededen, werd aandacht gevraagd voor straatintimidatie en seksueel geweld. De Mars verliep zonder incidenten. Het ingezamelde geld gaat naar een programma van Plan International voor de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen. Het Israëlische leger heeft aangekondigd zijn grondoperaties in het zuiden van Libanon uit te breiden. De operatie in Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki is enkele dagen geleden begonnen. Grondtroepen zijn de Litani-rivier overgestoken en trekken verderop. Israël voert ook luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon. Premier Nawaf Salam van Libanon veroordeelt de escalatie door Israël. Geen output. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Met Sendto en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendto, dat is pas betaalgemak.
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: via paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getrokken.

0: plaatje.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
3: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach. Cocos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de Verenigde Naties Veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot stelt dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël respecteert, maar dat Israëlische operaties en bezetting in Libanon niet te rechtvaardigen zijn. Libanese premier Nawaf Salam beschuldigt Israël van een tactiek van de verschroeide aarde. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat bij rellen na de Champions League finale van de Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain 780 mensen zijn aangehouden. Eerder waren er 400 arrestaties gemeld. 65 agenten raakten gewond. Een 24-jarige man overleed na een botsing met een betonblok. De spelers van Paris Saint-Germain worden 's middags in Parijs verwacht. Tijdens de marathon van Groningen zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door hitte. De veiligheidsregio Groningen heeft opgeschaald naar grip 1 om de samenwerking tussen hulpdiensten te coördineren. Ongeveer 10 mensen lagen langs de route en kregen hulp. De ambulancediensten hebben hun capaciteit bereikt, waardoor extra hulpdiensten uit de omgeving zijn ingeschakeld. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken gaat deze week in gesprek met oppositiepartijen over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil onder andere met Progressief Nederland en Ja 21 praten. Tot nu toe heeft het minderheidskabinet geen steun voor zijn plannen. Veilbrief benadrukt dat hij eerst de gesprekken wil voeren voordat hij over bezuinigingen praat. De vakbonden hebben vorige week de gesprekken met het kabinet beëindigd vanwege de bezuinigingen. In de nacht van zaterdag op zondag hebben 60 asielzoekers in de nachtopvang in Warffum geslapen, volgens een woordvoerster van het Rode Kruis. Dit is een stijging ten opzichte van de 34 mensen die een nacht eerder werden opgevangen. Twee mensen hebben vrijwillig op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel doorgebracht. De gemeente Het Hoge Land regelt extra nachtopvang voor asielzoekers zonder plek in Ter Apel. Komende nacht is de laatste mogelijkheid voor opvang in Warffum. De woordvoerster van het Rode Kruis noemt de situatie mensonterend en vraagt om een structurele oplossing. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.

0: Ribeye.cv. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

tofste van toen. Hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 7 deelnemers aan de halve marathon in Groningen zijn zondag onwel geworden door de warmte. 2 van hen zijn naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht. De overige deelnemers zijn bij de finish behandeld met koeldekens. Meerdere ambulances zijn uit voorzorg opgeroepen. De brandweer zorgt voor koeling door waterverneveling. Hulpdiensten vragen om niet naar de locatie te komen. Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon hebben geleid tot minstens 11 doden, meldt het Libanese persbureau NNA. Bij een aanval nabij een ziekenhuis raakten ook 12 medewerkers gewond. In het dorp Deir el-Zarani vielen 8 doden en 16 gewonden. Meerdere woningen zijn verwoest. Hezbollah heeft vergeldingsaanvallen op Israëlische doelen aangekondigd. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder laat weten dat reacties onder het bericht op Facebook en Instagram niet langer mogelijk zijn. Volgens haar zijn de fatsoensnormen overschreden en zijn er heftige bedreigingen geuit. Of deze verder worden opgepakt is nog niet duidelijk. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de Verenigde Naties Veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot stelt dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël respecteert, maar dat de Israëlische operaties en bezetting in Libanon niet te rechtvaardigen zijn. Libanese premier Nawaf Salam beschuldigt Israël van een tactiek van de verschroeide aarde. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat bij rellen na de Champions League finale van de Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain 780 mensen zijn aangehouden. Eerder waren er 400 arrestaties gemeld. 65 agenten raakten gewond. Een 24-jarige man overleed na een botsing met een betonblok. De spelers van Paris Saint-Germain worden 's middags in Parijs verwacht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
6: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
7: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: via paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Sport.tv.
1: Hei, che vuoi pone di bomaci? Passa Carrefour e check tu reprodotto in un sticker blu. Brasa di bomaci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax the special match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blow.
2: Bij Mondomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze

Beste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 7 deelnemers aan de halve marathon in Groningen zijn zondag onwel geworden door de warmte. 2 van hen zijn naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht. De overige deelnemers zijn bij de finish behandeld met koeldekens. Meerdere ambulances zijn uit voorzorg opgeroepen. De brandweer zorgt voor koeling door waterverneveling. Hulpdiensten vragen om niet naar de locatie te komen. Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon hebben geleid tot minstens 11 doden, meldt het Libanese persbureau NNA. Bij een aanval nabij een ziekenhuis raakten ook 12 medewerkers gewond. In het dorp Deir el-Zarani vielen 8 doden en 16 gewonden. Meerdere woningen zijn verwoest. Hezbollah heeft vergeldingsaanvallen op Israëlische doelen aangekondigd. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder laat weten dat reacties onder het bericht op Facebook en Instagram niet langer mogelijk zijn. Volgens haar zijn de fatsoensnormen overschreden en zijn er heftige bedreigingen geuit. Of deze verder worden opgepakt is nog niet duidelijk. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de Verenigde Naties Veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot stelt dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël respecteert, maar dat de Israëlische operaties en bezetting in Libanon niet te rechtvaardigen zijn. Libanese premier Nawaf Salam beschuldigt Israël van een tactiek van de verschroeide aarde. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, meldt dat bij rellen na de Champions League finale van de Parijse voetbalclub Paris Saint-Germain 780 mensen zijn aangehouden. Eerder waren er 400 arrestaties gemeld. 65 agenten raakten gewond. Een 24-jarige man overleed na een botsing met een betonblok. De spelers van Paris Saint-Germain worden 's middags in Parijs verwacht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Entertainment TV. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Water Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!

Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicurazao.com. PMI Curaçao, the property management people.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Gelderland en Overijssel is code geel van kracht wegens onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kan plaatselijk hagel vallen met een doorsnee tot 2 centimeter en er kan in korte tijd ongeveer 30 mm regen vallen. De waarschuwing is om 4 uur 's middags ingegaan en duurt tot 6 uur 's avonds. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. 7 deelnemers aan de halve marathon in Groningen zijn zondag onwel geworden door de warmte. 2 van hen zijn naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht. De overige deelnemers zijn bij de finish behandeld met koeldekens. Meerdere ambulances zijn uit voorzorg opgeroepen. De brandweer zorgt voor koeling door waterverneveling. Hulpdiensten vragen om niet naar de locatie te komen. Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon hebben geleid tot minstens 11 doden, meldt het Libanese persbureau NNA. Bij een aanval nabij een ziekenhuis raakten ook 12 medewerkers gewond. In het dorp Deir el-Zarani vielen 8 doden en 16 gewonden. Meerdere woningen zijn verwoest. Hezbollah heeft vergeldingsaanvallen op Israëlische doelen aangekondigd. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder laat weten dat reacties onder het bericht op Facebook en Instagram niet langer mogelijk zijn. Volgens haar zijn de fatsoensnormen overschreden en zijn er heftige bedreigingen geuit. Of deze verder worden opgepakt is nog niet duidelijk. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de Verenigde Naties Veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot stelt dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël respecteert, maar dat de Israëlische operaties en bezetting in Libanon niet te rechtvaardigen zijn. Libanese premier Nawaf Salam beschuldigt Israël van een tactiek van de verschroeide aarde. En

0: Manera. Polar, Doritos, Prosecco Albertona. Y botahaya un teca, pagana premio, turcima. Nada complica, tu rende por participar. Y con butter de Coca-Cola de 2 litros, tembo mancha, potin chance de gana, dos bia. Manda mo código y score con Coca-Cola. Join e hola blow.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria's schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Hey Bontardi, welkom op de laatste dag van mei. Gelukkig niet mijn laatste.

0: Over de 3 maanden is het zover. Dan staan ze hier op het grote podium op Curaçao North Sea Jazz. Toto hoorde je bij Paradise in Africa.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Dit weekend is de hele programmering bekend geworden met dus Toto op de vrijdag. De headliner op de donderdag is Gente de Zona. De zaterdag, 5 september, J Balvin en dan ook Kassav, Jean Baptiste. Superleuke line-up volgens mij. Dus als je daarbij wil zijn, dan blijf je vooral ook Paradise volgen. Want ja, ik hoor altijd een beetje dat er wel ergens tickets vrijkomen. Dus ik zou zeker blijven luisteren. En wie weet, sleep jij die dan wel in de wacht. In de tussentijd natuurlijk genoeg andere leuke dingen te doen of kunnen zou. We tellen ook langzaam af richting het WK. Afgelopen dagen ben je misschien wel naar het Inner City Festival geweest. Zag er fantastisch uit. Superleuk om al die versieringen te zien. Om die vibe mee te maken met gisteren het gratis concert van Jaehyun. Ja. We zijn echt aan het aftellen. En ik zit al te denken, als er iets gewonnen wordt of als er überhaupt gescoord wordt, dan zal er alweer bijna een vrije dag vrijkomen. Of dan moet je die maar gaan opnemen. Het wordt in ieder geval één groot feest in de nieuwe maand. Coldplay hoor je nu.

hoe jij hem wil hebben. Jouw brasa tijdens het WK, tijdens de warme wedstrijden die soms om 11 uur 's ochtends beginnen, dan kan er wel een lekker koud biertje bij. Dat gaan wij regelen hier bij Paradise. We gaan volgende week de naam van het station veranderen. Hoe dat komt en wat dat allemaal precies inhoudt, dat ga ik je morgen vertellen. Tot die tijd zou ik zeggen, trek er nu gewoon nog eentje open. Het is ook lekker warm vandaag, dus een koud biertje, dat gaat er zeker in. Zometeen hoor je Bryan Adams van Paradise. En eerst Robin.

0: Deze man levert toch wel echt mega prestaties. Ryan Adams hoorde je bij Paradise en Heaven. Eigenlijk is hij sinds de jaren 70, toen hij doorbrak, gewoon nooit meer gestopt. Hij heeft alleen nog maar opgetreden sinds nu gewoon. Dus gewoon meer dan 50 jaar actief, deze man. Niet normaal. Zijn Canadese landgenoot heeft er iets meer moeite mee. Heeft net een lange pauze genomen, maar de comeback zit er aan te komen. Wie dat is, dat hoor je zo. Net als Miles Diamond en Jimmy Neal.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: www.hypotheek.cv.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon.

0: 12 minuten over 12:30 geworden met Paul Simon bij Paradise in Graceland.
1: Paradise FM.
0: Hij zat er echt even doorheen, Shawn Mendes. Hij heeft toch wel een dikke pauze genomen sinds 2022 al. Hij zette toen zijn wereldtournee stop om aan zijn mentale gezondheid te werken. Dat is zo bizar om na te denken over, ja, al die mensen die onder jou werken, die ook gerekend hebben op een tour, maar dan toch die beslissing te maken van, ik doe het niet. Het is best een stap. Als ik zeg, ik ga morgen niet naar werk, who cares? Dat maakt eigenlijk voor niemand iets uit. Voor hem, hij moest het echt doen om zichzelf weer te vinden. Hij nam een relatief rustige periode. Maar daar is hij langzaam uit aan het klimmen. Nieuwe muziek zou er bijna weer aankomen. Hij werkt ook opnieuw met zijn vaste producer, John Levine. Hij heeft besloten om evenementen te gaan spelen. Dus ja, we gaan hopelijk weer wat meer van hem horen de komende tijd. Want dit is fijne muziek. En hij heeft gelukkig een beetje mercy voor zichzelf gecreëerd. Shawn Mendes hoor je nu bij Paradise.

0: Cynic. We kunnen alvast een beetje in de Texas stemming komen. Beyoncé, Texas Hold'em hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Over precies 2 weken is het zover. Dan staat het Curaçaose elftal in Houston, Texas. Om daar te spelen tegen Germany, tegen Duitsland. Het wordt al een hele dikke pot gelijk in de eerste wedstrijd. En dan ergens hoop je dat er toch een doelpunt gaat vallen. Of dat er een hele grote verrassende winst of gelijkspel komt. Dat de toon niet gelijk negatief wordt gezet, zeg maar. En als je dan ziet hoe Curaçao gisteren speelt tegen Schotland. Hè, we weten dat we hebben verloren en alles. Maar ja, er was ook een rode kaart zo vroeg in het spel. Ja, dat heeft wel het grootste verschil gemaakt. Het was niet per se dat Curaçao zo slecht speelde. Dus laten we de positiviteit erin houden. Volgens mij doen we dat hartstikke goed. Met al die fantastische feesten de afgelopen dagen. Vanavond nog een ronde bij het Inner City Festival. Als je de rest hebt gemist, kan je het nog een keertje inhalen of gewoon dunnetjes overdoen als je nog niet genoeg hebt gehad. Volgens mij zijn we heel goed erin om de juiste stemming erin te houden. En laten we dan ook hopen dat over precies 2 weken dat zich uitbetaalt in Houston, Texas. Zometeen hoor je de Police bij Paradise. En hier is Prince.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: lekker meezingen met The Police bij Paradise. Zometeen ben jij weer aan de beurt. Dan is het tijd voor de tractualiteit. Aan de hand van de actualiteit bepaal jij wat je gaat horen op Paradise. Je mag lekker meespelen. Zometeen ook Tina Turner en Aletta Adams.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder laat weten dat reacties onder het bericht op Facebook en Instagram niet langer mogelijk zijn. Volgens haar zijn de fatsoensnormen overschreden en zijn er heftige bedreigingen geuit. Of deze verder worden opgepakt is nog niet duidelijk. Tijdens de marathon van Groningen zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door hitte. De veiligheidsregio Groningen heeft opgeschaald naar grip 1 om de samenwerking tussen hulpdiensten te coördineren. Ongeveer 10 mensen lagen langs de route en kregen hulp. De ambulancediensten hebben hun capaciteit bereikt, waardoor extra hulpdiensten uit de omgeving zijn ingeschakeld. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek om hem de toegang tot Nederland te ontzeggen is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 15 uur nog geen inreisverbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan. Arnhem heeft hem een evenementenvergunning verleend voor optredens op 6 en 8 juni. De stembussen voor de presidentsverkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten verschillen vooral in hun aanpak van het drugsgeweld. Peilingen wijzen op een grote kans voor de linkse senator Ivan Cepeda, die de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro wil voortzetten. Ook de rechtsadvocaat Abelardo de la Espriella en senator Paloma Valencia zijn populair met een harde aanpak. Een duidelijke winnaar wordt zondag niet verwacht, waardoor op 21 juni een nieuwe ronde volgt. In Gelderland en Overijssel is code geel van kracht wegens onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kan plaatselijk hagel vallen met een doorsnee tot 2 centimeter en er kan in korte tijd ongeveer 30 mm regen vallen. De waarschuwing is om 4 uur 's middags ingegaan en duurt tot 6 uur 's avonds. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal!

0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% geperfectioneerd.

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Nadine Roos.
2: Alain Adams komt er zo aan in Weekend Vibes. Na Tina Turner.

afscheid nemen van mij. En dan heb ik het over de maand mei, niet mij persoonlijk. Ik ben er gewoon morgen weer. Maar het is natuurlijk een superleuke maand geweest. Met een lange aanloop. Een steeds blauwer, kleurend eiland richting het WK. Het Inner City Festival deze week. De oefenwedstrijden. Langzaam die sfeer die steeds verder opbouwt. En iedereen nog meer excited wordt dan we al waren. En daarom gaan we afscheid nemen om ruimte te maken voor juni, wanneer het echt gaat gebeuren. En nou ja, misschien ook nog wel andere belangrijke dingen. Hè? De examenuitslag komt binnen. Je gaat misschien lekker op vakantie, want de zomervakantie staat voor de deur. En jouw nummers over mei. Nee, niet dus mij persoonlijk, maar de maand mei of mei in het Engels, mayo in het Spaans. Ik weet niet waar je ze vandaan gaat halen. Die mag je doorsturen via 6751031. Maak ik zo meteen een top 3 van de allerleukste inzendingen. Eerst hoor je Ella Adams bij Paradise en Window of Hope.

0: Christina Aguilera, hoor je bij Paradise en Ain't No Other Man.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: We gaan afscheid nemen van de maand mei. Daarom vroeg ik jou welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn leuke inzendingen binnengekomen. Ik moest een beetje zoeken voor sommige dingen. Want ik heb hem uiteindelijk op Spotify kunnen vinden, Chrissy. Optie 1, dat is Toon Hermans. En het is mij exclusief gevonden. Want het was een beetje een zoektocht.
2: Het is mij. Het is mij. Het is mij. Het is mij.
0: Daar krijg je er ook heel veel van.
2: Wat een gevoel.
0: Beetje eentonig. Toon Hermans is optie 1. De tweede optie die komt van Jan. Die moest denken aan Maggie May van Rod Stewart.

Welke van die drie wil jij volledig horen? Dat laat je weten via 6751031. Toon Hermans en Het is mij, Maggie May of toch liever Maybe Tomorrow van UB40. Laat je weten in een appje naar 6751031. En wie weet komt hij dan voorbij? Nog steeds in mei. Na Van Morrison en Have I Told You Lately?

Van Morrison. En Have I Told You Lately bij Paradise. We gaan kijken naar de uitslag van de Tractualiteit. Ik had het over de maand mei die langzaam ten einde loopt vandaag. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Veel nummers zijn er gemaakt met mei erin. Vooral in het Nederlands. Want ja, het woord mei betekent ook mei. Nou ja, je snapt de dubbelzinnigheid van het woord. Ik vroeg dus welk liedje past bij dat akkefietje. Toon Hermans met Het is mij is het helaas niet geworden. Ook niet genoeg stemmen voor Maybe Tomorrow van UB40. Dat betekent dat Rod Stewart heeft gewonnen. En daarmee bedoel ik eigenlijk Jan. Want die vroeg Maggie mee aan. Die hoor je nu.

Walking in Memphis, hoor je bij Paradise. In the middle of the pouring. Hier, volop zon, maar Mark Koon zit in de... Rain. Hey, het is jouw zondagmiddag. Ik hoop dat wij ook een beetje regen een keertje kunnen gaan verwachten. Maar voor nu, geniet van de zon, geniet van de muziek. Zometeen ben ik weer terug met de muziek van Rihanna. En ook Cher komt eraan met Strong Enough. Binnen een minuutje of

0: chance pa ga na premijo? Tursima! Asira fasil bota participa. Fans nang di banda riba, te banda bov, bin join e ola blow!
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group, bringing plants to life.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
2: Het weekend vibes op de zondagmiddag. Cher hoor je nu. Paradise.

0: je daar aan begint, dan wil je nooit meer terug. Een California King bed.
1: Paradise FM.
0: Ik heb zelf een gigantisch bed thuis. Dat was niet mijn eerste keus. Maar toen ik in het huis ging wonen, kwam het met dit bed. En ik dacht, ja, dat is wel heel ruim. Maar waarom niet? En nu, ja, elke keer dat ik ergens in een bed slaap, op vakantie of waar dan ook, dan ligt het niet zo lekker als dat bed van mij. Mijn bed is 2x2. Volgens mij is dat de king size. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de sizes eigenlijk. Ik vond hem vrij groot. Het was het grootste bed waarin ik ooit had geslapen. Ik ben ooit begonnen met een, gewoon zo'n, hoe zeg je dat, zo'n in-between bed van 1,40 meter. Twijfelaar. Of een studentenkamer wil je gewoon niet dat je kamer een en al bed is, zoals ik nu leef. Want ja, dan moet je daar eigenlijk alles ook nog in doen. Studeren, al je spullen liggen daar. Dus toen was het wel handig om zo'n kleiner bedje te hebben. Maar nu, ja, ik lig echt met mijn ene hand aan de ene kant en mijn andere aan de andere kant. Het is zo fijn. Soms word ik ergens aan de andere kant van dat bed helemaal wakker de volgende ochtend. En het is, ja, als je dat eenmaal gewend bent, dan is elk bed daarna verschrikkelijk klein. Maar goed, ja, we moeten maar meewerken, hè. Uiteindelijk is het ook alweer te doen. Maar als ik dan California King Bed hoor, dan, en ik zie dat ergens op een hotelwebsite, dan kom ik toch wel in de verleiding om net één size groter te boeken.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

5. Keep on moving, hoorde je bij Paradise. Dat ga ik ook doen. Moet er weer vandoor. Zometeen na 2 hoor je weer non-stop de lekkerste Paradise webhits. Onder andere Michael Jackson komt eraan. Beyoncé en Shakira samen met Beautiful Liar. Ik ben er gewoon morgen weer. Nog 1 keer voor Vanessa. Die rustig aan zich weer terug verplaatst. Via het vliegtuig vanuit Suriname naar Curaçao. En dat betekent dat ik jullie middagshow spreek tussen 4 en 7 morgen. Dit is Swing Out Sister. Ajo, fijne zondag.

0: Basso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: We've got it! Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yantil Beach.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. De stembussen voor de presidentsverkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten verschillen vooral in hun aanpak van het drugsgeweld. Peilingen wijzen op een grote kans voor de linkse senator Ivan Cepeda, die de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro wil voortzetten. Ook de rechtsadvocaat Abelardo de la Espriella en senator Paloma Valencia zijn populair met een harde aanpak. Een duidelijke winnaar wordt zondag niet verwacht, waardoor op 21 juni een nieuwe ronde volgt. In Gelderland en Overijssel is code geel van kracht wegens onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kan plaatselijk hagel vallen met een doorsnee tot 2 centimeter en er kan in korte tijd ongeveer 30 mm regen vallen. De waarschuwing is om 4 uur 's middags ingegaan en duurt tot 6 uur 's avonds. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
8: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
9: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
10: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
11: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ParadiseFM.cw.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Curaçao!

0: naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. J. heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. De stembussen voor de presidentsverkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten verschillen vooral in hun aanpak van het drugsgeweld. Peilingen wijzen op een grote kans voor de linkse senator Ivan Cepeda, die de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro wil voortzetten. Ook de rechtse advocaat Abelardo de la Espriella en senator Paloma Valencia zijn populair met een harde aanpak. Een duidelijke winnaar wordt zondag niet verwacht, waardoor op 21 juni een nieuwe ronde volgt. In Gelderland en Overijssel is code geel van kracht wegens onweersbuien, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Er kan plaatselijk hagel vallen met een doorsnee tot 2 centimeter en er kan in korte tijd ongeveer 30 mm regen vallen. De waarschuwing is om 4 uur 's middags ingegaan en duurt tot 6 uur 's avonds. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Open TV.
1: Não se alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Chiang Mai's best kept secret, Lemunchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pieter Mai.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook

0: naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppoost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. J heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. De stembussen voor de presidentsverkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten verschillen vooral in hun aanpak van het drugsgeweld. Peilingen wijzen op een grote kans voor de linkse senator Ivan Cepeda, die de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro wil voortzetten. Ook de rechtse advocaat Abelardo de la Espriella en senator Paloma Valencia zijn populair met een harde aanpak. Een duidelijke winnaar wordt zondag niet verwacht, waardoor op 21 juni een nieuwe ronde volgt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: of juist de finishing touch, vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaiweg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Hey, chi vuole i pone de Bomaggi? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con sticker blu. Brasa de Moman. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra 3 o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assì è facile votare a partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bow, bin join e hola blow.
0: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno,

0: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GPUIT-G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: CW. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostada.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yanteel Beach.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. De stembussen voor de presidentsverkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten verschillen vooral in hun aanpak van het drugsgeweld. Peilingen wijzen op een grote kans voor de linkse senator Ivan Cepeda, die de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro wil voortzetten. Ook de rechtse advocaat Abelardo de la Espriella en senator Paloma Valencia zijn populair met een harde aanpak. Een duidelijke winnaar wordt zondag niet verwacht, waardoor op 21 juni een nieuwe ronde volgt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: via paradisefm.cv.
1: Hei, che vuoi pone de momanci? Passa Carrefour e check tu reproducto nan cu sticker blau. Brasa de momanci. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa comparti in grup e classic ti pa relax de special match. Compra 3 of mas e botai un ticket cu chance pa gana premio tursima. Asi da facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bo, binjoy e ola blau.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin, 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Catrevin.
5: Exactement. Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: producto of mass. Manera Polar, Polar, Doritos, Prosecco Alberto na. I botahaya un ticket, pagana premio, turisima. Nada complica, tu rende por participar. I kum butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda mo código y scorco Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.

Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan werd ontdekt als verdwenen door een suppoost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. Ye heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. De stembussen voor de presidentsverkiezingen in Colombia zijn geopend. De kandidaten verschillen vooral in hun aanpak van het drugsgeweld. Peilingen wijzen op een grote kans voor de linkse senator Ivan Cepeda, die de populariteit van de vertrekkende president Gustavo Petro wil voortzetten. Ook de rechtse advocaat Abelardo de la Espriella en senator Paloma Valencia zijn populair met een harde aanpak. Een duidelijke winnaar wordt zondag niet verwacht, waardoor op 21 juni een nieuwe ronde volgt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk...

0: geopend van 10 tot 10. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: naam is Govert van Hangelen en dit is het nieuws. Burgemeester Zoran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israëldagparade in New York geboycott. Hij is de eerste burgemeester die niet deelneemt aan deze mars, die sinds 1964 wordt gehouden. Duizenden mensen trokken door Manhattan met Israëlische vlaggen. De organisatie had 40.000 deelnemers verwacht, maar dat aantal was aanzienlijk lager. Gouverneur Kathy Hochul nam wel deel, als protest tegen antisemitisme. Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. De banaan, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, werd ontdekt als verdwenen door een suppost. Het Centre Pompidou Metz heeft de banaan inmiddels vervangen. Dit is niet de eerste keer dat het kunstwerk wordt beschadigd. Eerder werd een banaan gestolen, maar die werd snel vervangen. De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties ontvangen op een bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder meldt dat het niet langer mogelijk is om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram. Er zijn volgens haar de meest heftige bedreigingen geuit. Of de politie deze verder oppakt, is nog niet duidelijk. De aanhouding, waarbij een zwangere vrouw hardhandig werd wegduwen, wordt momenteel getoetst. Bij de marathons van Utrecht en Amersfoort zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Dit bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij beide evenementen vonden ook reanimaties plaats. De marathon van Utrecht werd tijdelijk stilgelegd nadat een traumahelikopter was opgeroepen voor een deelnemer. In Groningen werden bij de halve marathon zeker 7 lopers onwel, waarvan 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, ook bekend als Ye. Het verzoek is vrijdag ingediend bij minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Als er maandag om 3 uur nog geen verbod is, volgt juridische actie. J heeft eerder antisemitische uitspraken gedaan, wat leidde tot een oproep van de Tweede Kamer om hem de toegang te ontzeggen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: En met dit superhit is alles al zo'n beetje gezegd, vind je niet? Oye, oye, oye, como va? Hoe gaat het ermee? Bonocci en welkom dan weer in een nieuwe ambiente. Santana dus, met oye, como va? Hallo, hallo, hallo, hoe is het? Bon mini dus in ambiente. Ik ga er even bij zitten, want 2 uur staan. Ja, dat is ook een beetje moeilijk, dus ik ga er even lekker bij zitten zo. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. Kijk eens even naar buiten, de zon schijnt nog steeds. Ja, niet erg fel meer, maar in ieder geval, het was een heerlijke warme dag alweer. En over 20 minuten, dan begint het inderdaad donker te worden. En bij het donker worden hoort altijd Ambiente, zeker zo aan het eind van de weekend. Voor vandaag zijn de singles in principe best wel lang, dus ik kan niet veel draaien. Maar wat ik draai, dat zijn fantastische hits uit de jaren 80, een gedeelte van de jaren 90 en ook iets nieuws erbij. De langste van vandaag, die gooi je straks aan het eind van het 2e uur. Dat ding duurt ongeveer 10 minuten en ik draai hem compleet, maar voor 1 keer. En dat heeft in principe te maken met de afgelopen 2 weken, want toen waren Vanessa en ook Joris in Suriname. Daar maakten ze hun ochtendshows. En ik dacht, daaraan sluiten draai ik ook even iets uit Suriname. Wat vind je daarvan? Nou, dat dus straks inderdaad helemaal aan het eind van het 2e uur. Ik zei het al, heel veel lange singles, dus laten we maar beginnen. Santana met Oye Como Va, die is inmiddels achter de rug. Maar we blijven zwingend met José Alberto El Canario.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

Zit je inmiddels op dansles? Nou, dat komt goed uit, want hier moet je dus lekker op kunnen trainen. Muziek van José Alberto El Canario. Bailemos otra vez. José Alberto is een muzikant uit de Dominicaanse Republiek. Hij is begonnen met het zingen in 1975, maar richtte zijn eigen band op in 1983. Ze noemen hem José Alberto El Canario, want hij fluit namelijk continu. En vandaar dus inderdaad El Canario, Canari, als bijnaam. De inmiddels 67-jarige salsa-figuur kennen we al heel lang. En verschillende keren is hij hier geweest. Je zou kunnen zeggen Bailemos Otra Vez, die je dus juist hoorde, behoort tot een van zijn allergrootste hits. Maar daarnaast heeft hij heel veel salsa gemaakt en ook een aantal balladas. José Alberto heeft ooit een lokale artiest uitgenodigd om met hem een lied op te nemen. De bekende Boy Today mocht dus inderdaad mee naar de Dominicaanse Republiek. En dan maakte hij inderdaad een album samen dus met José Alberto El Canario. De hit met Boy Today werd best wel veel gedraaid in de Dominicaanse Republiek. En natuurlijk ook hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Allebei de genoemde artiesten overigens zijn nog steeds lekker actief. Zondagavond ambiente aan en dit is Paradise FM. En dan nu Arcángel samen met Ricky Martin.

popmuziek in het Spaans. Dat hoor je altijd, zeker in ambiente, op dit fantastische radiostation Paradise FM. Muziek van Arcángel samen met Ricky Martin, Lluvia. En het gaat niet over wolken of zo, maar dat meid heet gewoon weg Lluvia. Ricky Martin in principe heeft niet veel introductie nodig, want die kennen we door en door uiteraard. Zeker uit de FIFA World Cup. In het verleden deed hij het goed met La Copa de la Vida. Dat gebeurde allemaal in 1998. Heel bekend werd het nummer La Copa de la Vida, gekozen dus door FIFA voor het thema van het jaar. Maar daarvoor was Ricky Martin ook nog actief. Zijn allereerste hit was Maria. Nou, en Maria die hoor je wel een andere keer bij mij. Dan nog eventjes iets over Arcángel, die je dus juist hoorde in het single Lluvia. Dat is een artiest uit de Dominicaanse Republiek. Daar is hij geboren, maar woont al jaren in Amerika. Arcángel is niet zomaar een artiest, nee, want hij introduceerde een aantal jaren geleden de Latin Trip. Dus je zou kunnen zeggen een pionier. Pionero. Trouwens, over Copa de la Vida gesproken, wat denk je hiervan? Het is bijna zover. Ja, hier is hij voor de zoveelste keer. Jayon. De Blue Wave.

0: Muziek uit 1987. Hezo! Dat is een tijd geleden. Maar alle hits komen terug hier op Paradise FM. Eén voor één, stuk voor stuk. En daarvoor inmiddels ons eigen Jayon, de Blue Wave. Mama Wak.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Was jij in de jaren 80 en de jaren 90 een grote fan van La Chica Silcan? Nou, ik heb lekker nieuws voor je om je heel blij te maken. Want vandaag draai ik namelijk twee hits van La Chica Silcan. Eentje nu en straks in de tweede uur nog één.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Een zeer bekende meringue van ze, Juana La Cubana. Aquí.

0: Muziek eind de jaren 80 van Las Chicas del Can. Booming waren ze in die tijd. Juana la Cubana. Het is een lied en het gaat dus over een meid afkomstig uit Cuba. En zij heet Juana en haar bijnaam La Cubana. Ja, over La Cubana gesproken. Het gaat niet zo lekker met Cuba de laatste maanden. De druk afkomstig uit Amerika is werkelijk een verschrikking. De mensen hebben daar geen stroom, geen goed eten, geen medicijnen. En het leven is daar hartstikke moeilijk. Laten we hopen dat er snel een verandering in komt. De mensen die dus hier wonen uit Aruba, Bonaire en Curaçao maken zich natuurlijk heel veel zorg rondom hun familie in Cuba. Bovendien, de communicatie vanaf hier is ook hartstikke moeilijk de laatste weken. De vreselijke druk vanaf Amerika maakt de boel op zichzelf heel pijnlijk. Veranderingen moeten dus in ieder geval heel, maar ook heel snel komen. Laten we daar maar op hopen, hè?
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
0: Dan nu muziek uit Brazil. Hier is Color.

0: Anita, samen met Colors. Het lied heet Pinterestje. Hallo, hallo, hallo, beste vrienden en vriendinnen in Holland. Ja, die luisteren ook naar dit programma Ambiente. Zondagavond tussen 7 en 9 uur op Havenstad Radio. Het programma Ambiente op zichzelf wordt natuurlijk hier op Curaçao gemaakt in de nieuwe positie van Paradise FM. Ja, we hebben een nieuwe locatie al een aantal maanden al. Maar in ieder geval vanaf hier wordt het programma gemaakt. Maar je hoort het ook inderdaad in Nederland via Havenstad Radio. Ik wil eventjes iedereen bedanken voor de leuke reacties wekelijks. En natuurlijk hoop ik nog steeds dat het programma in smaak valt. Wil je ons bereiken op een of andere manier? Dat kan altijd via de vaste app-lijn van Paradise FM. En dat is 675-1031. Dat is dus de centrale lijn van dit radiostation. Waar ik dus nu zit is een andere studio gekoppeld aan Paradise FM. En mij kan je ook bereiken, maar ook via een appnummer. En dat is 521-1010. Allebei genoemde nummers overigens alleen maar schrijvend. En natuurlijk kan je ook terecht op paradisefm.cw. Kan je lekker luisteren, maar daar heb je ook nog te maken met het laatste nieuws. Laat dus heel snel weten wat je uiteindelijk vindt van dit radiostation en programmering. Doe dat! Mosquetende!
1: Het is weekend, Ambiente!
0: En het houdt maar niet op. Hou jij van lekkere moderne muziek, Latino? Kom dat even lekker uit. Hier is Beille.

0: Een fris talent uit Colombia. Laatst hebben we hem nog gezien hier in Vivo in december. Was hij dus hier op Curaçao. BL no tiene sentido. In principe heeft het allemaal geen zin.
1: Dit is Ambiente met David Ariza.
0: Wat een lekkere zondagavond is dit toch ook, hè? Hier zijn de mensen van Fugees.

0: En Wyclef Jean deed ook nog eventjes mee, maar het bleef in principe net zo mooi. Dus twee keer een grote hit voor Killing Me Softly with a Song, dit keer dus samen met Fugees.
1: 1, 2, 3.
0: Hippa, hippa, hippa. Zometeen muziek van Capo komt eraan over 3 minuten. Maar Frenna doet het ook echt.

Wat een fantastische combinatie. Twee grote artiesten bij elkaar. Eerst eventjes Capo. Capo is een artiest uit Colombia. Een maand of 8 geleden hebben we hem gezien hier op Curaçao. In Vivo. En Danny Ocean, dat is een artiest uit Venezuela. Maar woont in Amerika. En wil heel graag terug naar zijn geboorteland. Maar dat zal nog wel eventjes duren. In ieder geval, hij spreekt goed Engels. Ondanks zijn moedertaal dus Spaans. Het nummer die je zojuist hoorde was natuurlijk Imagínate. Ja, dat moet je echt goed kunnen voorstellen. Dit is Ambiente Paradise FM. Ambiente wekelijks tussen 7 en 9 uur. En mijn naam is David Ariza. Dan nu terug naar de jaren 70. Hier is Tina Charles, Love to Love. Zingt overigens...

Tina Charles uit Engeland. Met het nummer Love to Love bereikte ze nummer 1 in Engeland. Dat was in 1976. Maar natuurlijk daarna werd het gewoon weg een wereldhit voor haar. Hoge tonen halen met haar stem was voor haar natuurlijk een makkie. Het loopt zo'n beetje tegen 8 uur aan. En ik heb nog 2 te goed voor je. Voor de klok dus van 8. En een daarvan wordt uit de jaren 80. Rich Ashley, Never Gonna Give You Up. En daarna...

0: Dat moet er zijn, van het begin tot het eind. Nati Peloche, samen met de overbekende Gloria Estefan. En de titel, Chirikichi. Het tweede gedeelte van de zondagavondshow Ambiente komt eraan.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.